0: Dat hoor je doen alleen in Talofa.
1: Talofa,
0: aan welk van die
1: eilanden
0: zijn de palikten? Zijn de palikten? Ku salah oleh selu-selu ku fa oi lalu.
2: Iya, oleh lalu.
0: Ya, ne sesel tatu.

Ja, de tonen we maar uit, dat was het voor. Weer een paar van alle oude van mijn vorm van Leo. Voor langere regen samen, voor maat op Sangata. Van mij uit was het voor de Marotta, de tonen. De maatina, Oosso, maar toe op Papins, de allemaal van Witty. Onto Oman, van mij uit was het voor de zo. Jang en Leo, taat op het toer. Toe van Popo, toen Nissi, toen Sanga Stelle, zo voor Morai. Taat op mijn toer, peer. Ya bea pe tato e faya lon fingalo. Maria te leo to waso I fua. Happy birthday to you. Si pong maria se wo ya kalanti matila. Lo pato mo lua ma patoe arina. Sorry wole pese wole fangal venga. Lo pato kalanti matila. Patoe arina. Lo sao ni kalanti le pese. Mai tu wa ule fai tuto. Wole se mea lofa. Maka ukiya.